0: Knock knock, who's there?
1: Te zek. Ben de kleuter die nog peutert, ben de goede van je ziel. De klein die wil speel met een bal en bolle wiel. De klein die wil buiten, huiten enthousiast. De steen door de ruit, man, hij wacht niet tot dat past. Haast, kom, we zijn aan buzzen. Ho, Karel.
2: Ja, allemaal op topen.

is in the same cult. De sleutel is een bier van ons eigen vang. Maar je kan maas met een pas die je hebt op de lang. Dus sleutels dan naar buiten of geef ons op het schat. We kunnen je lange kniezen op ons vastgelopen pad. Sleutels dan naar buiten of geef ons op het schat. We kunnen je lange kniezen op ons vastgelopen pad.